Want hangen dingen, al hebben ze of zingen. Want hangen dingen, al hebben ze of zingen. Want hangen dingen, al hebben ze of zingen. Want hangen dingen, al hebben ze of zingen. Want hangen dingen, die gaan erin.